Dan is Trouwheid met de Lille Doe. Plymouth Rock, een inspeler uit Count Basie.